0: Ik win niet dat hij die gewoon doet. Boek hoe hallo ik zo ik op. En die boeien ik heb
1: lang.
0: Ach, hoe wel ik al hoe ik. Ik win niet dat hij die gewoon doet. Boek hoe hallo ik zo ik op. En